0: Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens. Brr. Van binnen ben ik warm. Zo, hè.
1: Cool.